0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Gelderland. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Gelderland. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen. Voor de Duitse grens 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Gelderland. Tot te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Gelderland. Tot te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Gelderland. Tot te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Gelderland. Tot te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En het komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Gelderland. Tot te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht van het nieuwe bedrijf vorig jaar stortte de raket al na 30 seconden in zee. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. In Australië zijn 5 kinderen en een volwassene gewond geraakt door het wegwaaien van springkussens. Een jongen en een meisje op een verjaardagspartijtje in de deelstaat Victoria moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. Op een ander feestje in een stad bij Sydney raakten 2 4-jarige kinderen, een peuter van 18 maanden en een volwassene gewond. Een Egyptische tv-presentatrice en 11 anderen zijn ter dood veroordeeld voor de productie en handel in drugs. Het gaat onder andere om de 39-jarige Sarah Khalifa, die in Egypte bekend is van een misdaadprogramma. De autoriteiten namen ruim 750 kilo drugs en grondstoffen in beslag, plus apparatuur voor 2 drugslaboratoria. De veroordeelden kunnen nog in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in Gelderland. Tot te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB-verkeer.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot kwart over 4. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.

0: nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. In Australië zijn 5 kinderen en een volwassene gewond geraakt door het wegwaaien van springkussens. Een Egyptische tv-presentatrice en 11 anderen zijn ter dood veroordeeld voor de productie en handel in drugs. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in Gelderland. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De Oude Kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste classics en de beste hits.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 1:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Gelderland. Tot te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Je luistert de hele dag. Overal thuis.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 13:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Zonnig en droog met vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Het wordt 21 tot 24 graden. In de avond bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. In de nacht gaat de temperatuur terug naar 16 tot 10 graden. Ook morgen zonnige periode en droog weer bij een zwakke tot matige zuidenwind. De middagtemperatuur kan dan oplopen naar 24 tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Vanaf dinsdag meer wind en wisselvallig. De temperaturen lopen de komende dagen terug naar rond de 19 tot 20 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Gelderland. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op 13 september kun je in de Lommerd in Arnhem terecht bij het Repair Café. Heb je een kapotte stofzuiger, een laptop die niet goed werkt of een kledingstuk met een losse naad? Gooi het dan niet weg, maar neem het mee naar het Repair Café. Vrijwilligers bekijken of het probleem opgelost kan worden en helpen waar mogelijk met de reparatie. Zo krijgen kapotte spullen een tweede leven. Het Repair Café is geopend van 10:30 tot 1 uur en vindt plaats aan de Spijkerstraat in Arnhem. World Cleanup Day komt er weer aan op 19 september. Op deze dag worden tussen 10 en 12 uur opruimacties gehouden in de binnenstad van Arnhem. Vrijwilligers helpen mee om zwerfafval te verzamelen, wat essentieel is voor een schonere planeet. Materialen zoals hesjes en handschoenen worden verzorgd. Meld je aan via arnhemshart.nl. Thermacultuurfabriek in Zevenaar verandert op 19 september van 12:30 tot 17:30 in een ontmoetingsplek voor boekenliefhebbers. Tijdens het BookTok-festival van Kunstwerk komen schrijvers, boektokkers, vertalers en onderzoekers samen. Het programma laat zien hoe boeken via sociale media nieuwe lezers bereiken. Zo is er aandacht voor schrijvers die hun publiek via TikTok vonden, maar ook voor grote literaire successen en bekende vertalingen. Meer informatie lees je op liemerskunstwerk.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal 36.000 euro aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Asp tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 2:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische Rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

Op morgen 6 september 2026 een hele goede morgen. Dit is de ochtend van Connect. Je hoorde Foreigner uit 1987, Say You Will. En dit? Heb jij dat ook wel eens? Een bad dream? Teddy Swims liet er een plaat over in 2024. En die hoor je nu hier in de ochtend van...

zondagochtend. En zoals gezegd is dit de ochtend van Connect. Het programma waarmee je of ontwaken gaat of slapen gaat. Is dit Pink en Nate Roos. En just give me a reason. Ja, blijf gewoon lekker luisteren.

Pink, Nate Roos op je radio en Just Give Me A Reason. Vanochtend is het fris met temperaturen rond de 10 graden. Maar in de middag wordt het lekker warm na zomerweer. Met maxima van 22 tot 23 graden. Het is wel wat meer bewolking, maar het blijft droog. En het waait nauwelijks. Maandag wordt het nog warmer met de maxima tussen de 27 of de 28 graden. Maar daarna wordt het toch echt koeler. En neemt ook de kans op regen en buien weer toe. Is dit Oletta Adams? En Get Here? Ja. Kom hier. Heel snel. En luister naar de ochtend van Connect. Yeah.

Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten. Luister Connect in

the owl man, and if I can't have you, I don't want nobody else, baby. En deze, deze is speciaal voor jou. Omdat jij die luisteraar bent. Maar speciaal voor mijn eigen Supergirl. Dit is de ochtend van Connect. Nee, de goedemorgen.

nieuwe muziek op je radio. Sienna Spiro en Great Expectations. Is dit uit 1984. De vrouw, toen de tijd met allerlei kleurtjes in haar haar. Je kent haar van Girls Just Wanna Have Fun. Maar dit was iets heel anders. Dit was mooi. Dit was rustig. Cindy Lauper nu op jouw radio.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 2:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit bandje was erg groot in België. Vaya con Dios, want daar komen ze vandaan. What's a woman without a man? Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde als een man zonder een vrouw. Het is niet zo moeilijk als dat het eruit ziet. Wow, en is dit mooi. En is dit lekker. Nieuwe muziek hier in de ochtend van Connect. Rivion, Keeper, hoort het nu hier.

0: Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten.
1: De ochtend van Connect.
2: De lekkerste muziek en het laatste nieuws uit de regio. Met Connect ben je overal thuis.

Phil Collins op je radio. En a groovy kind of love. Dit is de ochtend van Connect. We zijn bezig gewoon om lekker te ontwaken in allerlei smaken. Is dit Santana uit 1982.

0: Santana op je radio en hold on. We maken ons op voor het nieuws van 9 uur. Dit. Ed Sheeran. Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling, omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Er zijn geen incidenten van betekenis gemeld. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal €36.000 aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur

afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

Welkom terug in de tweede uur van de ochtend van Connect. Je hoorde Mike and the Mechanics en Over Your Shoulder. Ja, hier hoor je alleen de lekkerste hits van vroeger, maar ook de hits van nu. Deze. Oh, deze man heeft iets. Hij raakt het aan en het verandert in goud. Harry Styles nu op je radio. En Taste Back. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent in die zondagochtend. En als je wakker wordt,

gevoelige kant van Michael Jackson en Gone Too Soon. Je hoort het hier in de ochtend van Connect. En dit, ja, is eigenlijk ook zo'n plaatje waarvan je zegt, met een boodschap. See you again with Khalifa, samen met Charlie Patt.

De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.

Nee, laten we de muziek absoluut niet stoppen. Nee, we gaan vrolijk verder. Rihanna op je radio. En please don't stop the music. Is dit? Oh, 1978. She's always a woman to me. Ja, dat ben jij zeker. She can kill.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling, omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

James Morrison en A Wonderful World. Ja, A Wonderful World was het zeker. Afgelopen vrijdagavond won Vitesse in eigen stadion met 2-1 van Top Os. De wedstrijd begon en stond in het teken van de aandacht voor mentale gezondheid en met de start van de Wereld Suicide Preventieweek 2026. In een wedstrijd met een kleurloze eerste helft vielen alle goals in de tweede helft. Vitesse kwam 2 keer op voorsprong, 1 keer door Barnes en met behulp van Top Os verdediger Justin Mathieu. Ja, dat werd dus de 2e keer. Namens de bezoekers was Canano Silva trefzeker. Is dit Ryan Paris en Dolce Vita. Dit is de ochtend van Connect. Ik zeg een hele goede morgen. Walking.

Zomerse deuntjes op je radio. Dolce Vita. Ryan Paris in 1983. Ja, zal het nog zomers weer blijven? We zullen eens even gaan kijken. Vanochtend is het fris met temperaturen rond de 10 graden. Maar in de middag is het warm na zomerweer. Met een maxima van 22 tot 23 graden. Er is wel wat meer bewolking, maar het blijft droog. En het waait nauwelijks. Maandag wordt het nog wat warmer. Met 27 of 28 graden. Maar daarna wordt het koeler. En daarmee neemt de kans ook toe voor de regen en buien. Is dit de Red Hot Chili Peppers. And Under the Bridge. Dit is Connect. Ik zeg een hele goede morgen.

Ja, wanneer ben je een held? Ja, ik denk als je een heldendaad doet, dan ben je een hero. Over heroes gesproken uit de jaren 80. Dit is het toch wel eentje. Wat was dit een gigantische hit in 1985, begin van het jaar. Elton John.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Radio voor de regio.
2: Hier ben je thuis. Connect.
1: Connect.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her?

radio. En ciao, adios, I'm gone. Yes, het zit erop voor deze zondag. Zo direct heel veel plezier met de grijze wijze heren en Stijmar. Want zij zijn er weer met hun zondagmagazine. Volgende week zaterdag, iets na de klok van 8 uur, ben ik bij je. Hoop dat ik dan niet al te brak ben. We zullen het zien. Ja, dan ben ik naar Direct geweest en naar de Dirty Daddies. Dus dat kan ook nog wel, beloof ik, ook nog wat doordat dat gaat worden. Laat ik je achter met Aha en Touchy. Ik zeg, heb een hele mooie zondag en een hele mooie week. Tot volgende week. En van nu zeg ik, doei doei!

0: Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Israëlische leger heeft vanochtend doelen in Zuid-Libanon gebombardeerd als vergelding voor een aanval van Hezbollah met 2 drones op Israëlische militairen. Die bleven daarbij ongedeerd. Bij de bombardementen van vandaag werd onder andere een gebouw in het Zuid-Libanese dorp Arab Salim geraakt. Er zou minstens 1 dode gevallen zijn. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van naar schatting bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling, omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Israëlische leger heeft vanochtend doelen in Zuid-Libanon gebombardeerd als vergelding voor een aanval van Hezbollah met 2 drones op Israëlische militairen. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling, omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: in heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. De zogenaamde kritische aardmetalen die nodig zijn voor de elektronische industrie. Het Iraanse leger zegt 6 schepen in de straat van Hormuz en elders in de regio te hebben aangevallen, als vergelding voor eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat ook andere schepen aangevallen zullen worden als ze de route door de zeestraat gebruiken die door Iran is geblokkeerd. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van naar schatting bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. En bij het Brabantse Etten-Leur heeft een dronken automobilist zaterdagavond een pomp van een tankstation aan de A58 omvergereden. Hij probeerde te vluchten, maar een agent op de fiets kon de man aanhouden. Hij zal worden vervolgd voor het rijden onder invloed en het verlaten van de plek van een ongeval. Bij het ongeluk raakte ook de auto van een andere automobilist die stond te tanken beschadigd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig.

0: Je luistert naar Connect.
1: Overal thuis.
0: Overal thuis.
2: Mijn tanden vers gepoetst.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. Het Iraanse leger zegt 6 schepen in de straat van Hormuz en elders in de regio te hebben aangevallen, als vergelding voor eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. En bij het Brabantse Etten-Leur heeft een dronken automobilist zaterdagavond een pomp van een tankstation aan de A58 omvergereden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Vanmiddag krijgen we met wat bewolking, maar ook veel zonneschijn te maken. Bij een zwak tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 24 graden in het zuiden van het land. Vanavond raakt het bewolkt, maar het blijft grotendeels wel droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is vannacht 10 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. De wind draait van zuid naar zuidwest en het ziet er naar uit dat het droog blijft. Aan de kust wordt het 20 tot 23 graden, elders 24 tot lokaal 29 graden. En dat is aan de oostgrens en in Limburg. Vanaf dinsdag is het weer gedaan met het zomerweer. Er trekt een regengebied over het land en daarna volgen nog wat buien. De wind zit in de zuidwesthoek en is stevig. In de middag tikt de thermometer de 18 à 19 graden aan. Voor woensdag wordt een mix van felle buien en zonnige perioden verwacht. Gemiddeld wordt het overdag een graad of 18. Dit was het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is rustig onderweg, maar wel staat er file door wegwerkzaamheden. De A12 van Den Haag naar Arnhem is dit weekend dicht tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. En dit veroorzaakt file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud nu zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na het geweld afgelopen week in het Gelderse Overasselt gaat het onderzoek vandaag verder. Volgens de politie worden er nog steeds voorwerpen gevonden die bij het incident horen. De politie wil niet zeggen om wat voor voorwerpen het precies gaat. In de nacht van maandag op dinsdag verzamelde een grote groep gewapende personen zich bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven en twee agenten raakten gewond. 32 verdachten zijn afgelopen vrijdag voorgeleid en zitten vast in beperkingen. Zij mogen alleen contact met hun advocaat hebben. Op sociale media wordt een reeks oude foto's van prins Klaus gedeeld. Vandaag, 100 jaar geleden, werd Klaus van Amsberg, de wijle echtgenoot van prinses Beatrix, geboren. Prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn brengen later vandaag een bezoek aan de geboorteplaats van haar echtgenoot en hun vader Hietzacker in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Prins Klaus overleed op 6 oktober 2002 op 76-jarige leeftijd. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. Die zogenaamde kritische aardmetalen zijn nodig voor de elektronische industrie. Verschillende steden in de Verenigde Staten willen op 25 september Dolly Parton Appreciation Day vieren. In New Orleans is bijvoorbeeld een parade met zang en dans en een inzameling voor de Imagination Library, het boekenproject van de zangeres om kinderen aan het lezen te krijgen. In Texas, New York en Tennessee wordt nog nagedacht over de juiste invulling van de Dolly Parton Appreciation Day. Eerder werd in Tennessee ook al de geboortedag van Parton, 19 januari, uitgeroepen tot Dolly Parton Day. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het is daar druk vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud een kleine 10 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Daar is de vertraging voorbij knooppunt Hattermerbroek een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new.
1: New shoes. Paolo Nutini hier op Connect. Ja, het is even een andere stem hier op de radio. Normaal gesproken hoor je natuurlijk Ton en mij elke zondag met het lunchpakket. Maar ja, Ton is lekker een weekje vrij. Je moet het dus deze week gewoon lekker met mij doen. En misschien wil je een plaatje horen voor deze zondag. Schroom niet, stuur ons even een berichtje. 0316 6x3.
2: Dit is Connect met Nico.
3: Dit is Connect.
1: Oh.
2: Dit is Connect met

Doesburg tot aan Spijk. Bij Connect voel je je thuis.

Spice Girls, Wannabe, hier op Connect, tijdens het lunchpakket. En ja, het was voor mij het weekje wel weer, moet ik zeggen. Ik heb deze week hooggeëerd bezoek gehad thuis, want mijn vrouw is bezig met de inburgering. Met haar inburgering, examens, lezen, schrijven, luisteren, je kent het wel. En ja, de burgemeester van Zevenaar was dus bij ons thuis op bezoek. Lucien van Rieswijk. En daarnaast was het ook gewoon nog mijn verjaardag. Dus ik ben alweer 34 jaar oud. Felicitaties en welkom via de 03166x3. En misschien kan je ook nog wel een klein plaatje gebruiken op deze zondag. Dus schroom niet, stuur ons even een berichtje via 03166x3.

0: Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten.
1: De middag van Connect.
2: Hier ben je thuis. Connect

Forever Young. Elfaville. Nou, zo voel ik me niet hoor, want ik ben natuurlijk weer een jaartje ouder geworden afgelopen 3 september. En zo voelt het dan niet, hè. Dan voel je toch ineens... je zit weer dichter bij de 40 natuurlijk. Er is ook natuurlijk weer gevoetbald. Vitesse heeft gespeeld tegen Top Os. Maar het was niet zo top voor Os, want Vitesse ging er met een fantastische overwinning overheen, zeg maar. En ja, we spraken onder andere onze collega's van Connect Sport spraken met Omar. Oh, dat doet hij dan weer niet. Nou, dat doet hij dan weer niet. Dan starten we gewoon even een plaatje in. Dat is helemaal geen probleem.

0: zo voelt het voor mij ook een beetje. Kleine stapjes vooruit. Hier Olivia Dean, Baby Steps. Ja, en zoals ik al zei, onze collega's van Connect Sporten spraken met Omar.
1: Alexander Buettner, gewonnen. Welk gevoel overheerst nu?
2: Ja, belangrijk dat we gewonnen hebben. Ik denk geen goede eerste helft. Het belangrijkste is dat je 3 punten hier houdt.
1: Hoe gaat het met jou eigenlijk? De afgelopen weken hebben we je wat minder gezien. Ja, hoe is het ermee?
2: Nou, vorige week was kunstgras. En, ik probeer elke dag wat fitter te worden. Gaat de goede kant op. Zoals je ziet kan ik vandaag ook weer belangrijk zijn.
1: Want had je vanuit de voorbereiding dan nog een blessure?
2: Ja, voordat ik op vakantie ging. Scheurtje hamstring. 6 weken, daarna 6 weken vakantie. Dus, maar het gaat goed. Het gaat de goede kant op.
1: Dus nu echt aan, in de eindfase van de revalidatie dus?
2: Nee, daar ben ik allemaal overheen. Maar ik ben op de goede weg om mijn wedstrijd fit te worden.
1: Hoe bevalt de dubbelrol tot nu toe?
2: Ja, heel goed. Belangrijk in het veld, rondom het veld voor het team. En mijn taak is ook om de jonge jongens te helpen. En dat ligt me wel.
1: Is er dan veel veranderd? Want dat deed je volgens mij toch altijd al wel. Heel belangrijk zijn voor de jonge jongens.
2: Ja, zeker. Alleen, zoals je ziet bij wedstrijden zit ik bij de trainers nu. Ik ben bij alle meetings. Echt een assistent trainen. En daarbij ben ik op het veld ook nog heel belangrijk.
1: Ga je ook nog training geven dan op termijn?
2: Ja, zeker. Ik geef wel eens training. Vooral als we 2 keer het veld op gaan. Train ik 1 keer. De tweede training geef ik vaak ook wel training. Dat is alleen maar leuk.
1: En nu ben je dan weer belangrijk. Je had de voorassist om natuurlijk die schitterende goal. Kan je hem eens beschrijven?
2: Ja, ik krijg de bal aangespeeld. Ik zie dat ik open kan draaien. Ik had in mijn ogen ook al gezien dat Omar eroverheen kwam. Het was voor mij verwacht en dan kon ik hem meegeven.
1: Je speelt ook in een andere rol. Normaal kwam je natuurlijk altijd op linksbekker in, nu linksbuiten. Is dat ook iets wat we vaker gaan zien?
2: Ja, zeker. Dat is ook wel een positie waar ik me op ga focussen. En uiteindelijk, of je nou linksback speelt of linksbuiten, linkshalf, je komt altijd aan die linkerflank. Heel veel verschil is er niet, want ik kom er nu ook nog met voorzetten. Dus
1: nu op naar de basisplek?
2: Ja, gewoon rustig aan. Het belangrijkste is dat ik belangrijk kan zijn voor de jongens in het team. En hun kan helpen om de volgende stap te zetten.
0: Ja, je hoorde dus juist Alex. En ja, het had nu ook te maken met Omar Achetar. Hij deed ook mee en onze collega's spraken ook met hem.
3: Oké, Omar, thuis 3 punten tegen Top Os. Gefeliciteerd. Maar het ging niet van harte, hè?
4: Nee, zeker niet. Ik denk misschien wel een van onze slechtste wedstrijden dit seizoen. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat je hem wint. En dat hebben we uiteindelijk gedaan. Niet zonder slag of stoot, maar ja. Soms hoort het gewoon zo te gaan. Vandaag pakken we hem gelukkig wel.
3: Ik denk, die eerste helft kunnen we snel vergeten. Hè? Wat wordt er dan gezegd in de rust? Of wordt er nog ietsje omgezet?
4: Nee, ik denk dat we allemaal zelf wisten wat we moesten omzetten. En dat zie je in de tweede helft dat het een stuk beter is. Nog steeds niet waar we willen dat het is. Alleen ja, het is wel belangrijk dat je de wedstrijden wint. Want vorig jaar wonnen we ze niet. Vorig jaar was het een beetje dezelfde wedstrijd als tegen Top Os thuis. Toen speelden we 0-0. Vandaag trekken we hem over de streep en dat is ook belangrijk.
3: Ja. Jullie wisten al wat je moest omzetten. Waar zat hem dat voornamelijk in?
4: Ik denk, baltempo moest veel hoger. De duels die we vaak verloren in de eerste helft, moesten we in de tweede helft gaan winnen. Dat deden we. Je zag dat we ook steeds meer druk op ze hadden en dat ze steeds minder tot voetballen toe kwamen.
3: Dan doet Bannes gelukkig weer zijn werk, hè, in de tweede helft. Maar die invallen van hun, die schieten hem ook aardig binnen.
4: Ja, zeker. Het is een goede goal van de invaller. Alleen ja, ik denk persoonlijk dat een van ons de binnenkant moet dichtzetten en eentje de buitenkant. En dat hij dan niet tot de schot komt.
3: Nou wist ik dat jij aardig aanvallende impuls had met dribbles. Maar fungeren als rechtsbuiten, dat wist ik nog niet.
4: Nee. Dat is ja, toevallig kwam het zo uit. Af en toe heb je geluk in nodig en gelukkig valt hij.
3: Ja, geluk heb je inderdaad nodig in het voetbal. Dan gaat ook in de tweede helft het publiek er echt achter staan. En hoeverre krijg je dat nog mee als speler op het veld?
4: Ja, zeker. Natuurlijk kreeg je dat meer vooral. Ik weet niet rond welke minuut het was, maar stonden ze echt achter ons. En dat geeft je als voetbal natuurlijk ook energie en motivatie om nog harder te gaan werken en nog meer best te doen.
3: Volgende week gaan jullie op zoek naar Kerkrade, hè, als nummer 5 van de KKD. Dat ziet er aardig uit.
4: Ja, zeker. Dat is. Wie had dat gedacht een jaar geleden als we kijken naar de situatie die toen was. En nu sta je gewoon in de top 5. Nu is het gewoon zaak om dat zo lang mogelijk vol te houden. En te kijken waar het schip strandt.
0: Ja, even kijken inderdaad waar het schip strandt. Volgende week spelen ze dus tegen RKC Roda.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Na het geweld afgelopen week in het Gelderse Overasselt gaat het onderzoek vandaag verder. Volgens de politie worden er nog steeds voorwerpen gevonden die bij het incident horen. Op sociale media wordt een reeks oude foto's van prins Klaus gedeeld. Vandaag, 100 jaar geleden, werd Klaus von Amsberg, de wijle echtgenoot van prinses Beatrix, geboren. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Verschillende steden in de Verenigde Staten willen op 25 september Dolly Parton Appreciation Day vieren. In New Orleans is bijvoorbeeld een parade met zang en dans en een inzameling voor de Imagination Library, het boekenproject van de zangeres om kinderen aan het lezen te krijgen. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland is de N346 tussen Voorde en Almen in beide richtingen dicht vanwege een ongeluk. Het verkeer wordt hier lokaal omgeleid. Verder staat er file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden op de A12 dit weekend. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Je bent bij de lekkerste lunch van Midden-Gelderland. Dit is Connect. Het lunchpakket. Sans plein moi, plastic bentaard. Ja, leuk dat je erbij bent. Ja, zoals ik al een beetje natuurlijk een tijdje terug heb, natuurlijk kunnen skippieballen op de Westerwoordse brug. Maar de brug is inmiddels weer open. Afgelopen weekend is hij dus gesloten geweest vanwege groot inhoud. Zo zijn er onder andere beschadigingen aan de brugconstructie en het wegdek aangepakt. De voegoveranden zijn vervangen. En het is weer helemaal klaar voor de komende jaren. Dus ja, je kunt weer lekker over die brug chasen. De werkzaamheden stonden eigenlijk gepland tot 6 september. Maar dankzij verspoedigingen en dingen die eerder al wat klaar konden zijn, is die brug dus weer open. Dus je kunt weer lekker over de Westervoortse brug. Heb je nog een plaatje die je dit weekend wilt horen? Vandaag, op de laatste zondag, het staartje van het weekend. Schroom niet, stuur ons maar even een berichtje. 0316 6x3.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Jouw lunch smaakt nog nooit zo lekkerder dan met het lunchpakket. Dit is Hathaway, What is Love? En ik zei het net al, je kunt gewoon je track doorgeven via 0316 6x3. Daar kun je gewoon je favoriete track aanvragen. En dat deden ook natuurlijk even kijken. Bente en Hugo uit Duiven. En ja, ze hebben vorige week volgens mij ook al een track aangevraagd. En ze zijn blijkbaar heel erg... ja, groot fan van K3, dus dan moeten we hem ook gewoon maar draaien. Nu K3, Tele Romeo.

I Know What You Did Last Summer. Shawn Mendes en Camila Cabello. Zometeen na de klok van 1 heel veel meer hits in het lunchtrommeltje, want die is nog rijkelijk gevuld. Maar eerst, Robert van Hemert, moet dat nou? Of moet dat nou natuurlijk?

0: Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De herdenking die vanmiddag in Nijmegen gehouden zou worden voor de 51-jarige beveiliger uit Wijchen, die afgelopen dinsdagochtend vroeg voor het huis van de veroordeelde Jan G. in Overasselt bij het grote geweldsincident om het leven kwam, gaat niet door. De studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, laat weten dat de herdenking vanwege veiligheidsoverwegingen moet worden afgelast. En voor het geweld dat in de nacht van maandag op dinsdag in het Gelderse Overasselt plaatsvond, is opnieuw iemand opgepakt. Het gaat om een 26-jarige Belg. Afgelopen vrijdag werd hij in Amsterdam gearresteerd. Dat brengt de stand op 35 verdachten voor deze schietpartij, waarbij één man om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. 32 personen zijn vrijdag voorgeleid en zitten in beperkingen vast. Dat wil zeggen dat zij alleen contact met een advocaat mogen hebben. Vanmorgen vroeg heeft in Zaandam bij een huis aan de Rode Zee een ontploffing plaatsgevonden. Volgens de politie zou het mogelijk om zwaar vuurwerk gaan. Lokale media melden dat een ruit is ingeslagen en het vuurwerk naar binnen werd gegooid. De bewoners waren op dat moment thuis. Kort geleden ging er in de buurt ook al een auto in vlammen op. In Zaandam zelf en omgeving vinden de laatste tijd ernstige geweldsincidenten plaats. Denk daarbij aan bedreiging, brandstichting, beschietingen en explosies. De politie zegt dat er verschillende conflicten spelen die niets met elkaar te maken hebben. De regionale regering van Ceuta vindt het een grote fout om de haven van de Spaanse exclave als tijdelijke opvang voor migranten te gebruiken. De lokale autoriteiten zijn boos en verzetten zich tegen de opvang omdat de haven belangrijk is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave. Het grootste deel ging weer naar huis, maar sindsdien zijn er nog rond de 5.000 migranten achtergebleven, van wie een deel minderjarig is. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden op de A12. Tussen Hoevelaken en Barneveld 10 minuten vertraging. En verder is de N346 van Zutphen naar Hengelo in beide richtingen dicht tussen Vorden en Almen. Dit komt door een ongeluk en al het verkeer wordt hier lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Abel, onderweg. Jong Connect. Ja. En ook als ik wel eens onderweg ben, dan, dan probeer ik wel eens wat dingen van straat op te ruimen. Af en toe ligt wel een prulletje. En 19 september kun je dit in Arnhem namelijk doen. Want op deze dag worden tussen 10 en 12 uur opremacties gehouden. In de binnenstad van Arnhem. Vrijwilligers helpen dus mee met zwerfafval te verzamelen. Wat dus ja, eigenlijk dat we samen een beetje kunnen bijdragen aan een schoner planeet. En mocht je denken, nou ik wil het ook wel. Ik wil ook wel hier een beetje aan kunnen bijdragen. Ga even naar de website arnhemshart.nl. Dus arnhemshart.nl.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland. Met Connect.

Zomersklank op de radio. Ja, wel even netjes uit laten zingen, hè. Zomersklank op de radio van Will Smith. En ja, ik las net een berichtje en ik dacht van... hey, volgens mij heb ik dit vorige week ook voorgelezen. En dat klopt, want in 4 keer tijd eigenlijk is een vrouw... zondagavond uit de Nederrijn gered bij de Malburgse Bandijk. Dit gebeurde rond 10 uur 's morgens. Hulpdiensten rukten uit met spoed... Naar de rivier waar dus de vrouw in het water was beland. En de brandweer arriveerde met duikers en wist de vrouw dus snel uit de Nederrijn te halen. Daarna werd de vrouw overgedragen aan het ambulancepersoneel. En dit is dus, ja, dit is dan weer 4 keer dezelfde vrouw, zeggen ze dus, die uit het water moest worden gered. 21 augustus is het gebeurd, 4 september nu weer en nu vandaag weer. Dus ik zou zeggen, ja, misschien moet je die vrouw gewoon opsluiten. Ik weet het niet hoor. Goed, nu Ellie Goulding. Met Burn hier op Connect.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense Kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

Madness, All Our House, hier op Connect. En ja, de volgende track die klaar staat, die hoor je waarschijnlijk... Nou ja, best wel vaak voorbij hier komen op Connect. En ook waarschijnlijk elke eerste vrijdag van de maand... dan is onze nieuwe collega begonnen. Pieter Troost, je hoort hem met Dance to Solace. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 7 en 9 hier op Connect. Dus ga zeker even luisteren naar Pieter Troost hier op Connect.

als we dit soort muziek blijven draaien, nou, dan gaat die zon nog voorlopig niet weg, hoor. Wat het weer gaat doen voor de komende week, hoor je zo meteen. En ook de headlines, maar eerst Pilet.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De herdenking die vanmiddag in Nijmegen gehouden zal worden voor de 51-jarige beveiliger uit Wijchen, die afgelopen dinsdagochtend vroeg voor het huis van de veroordeelde Jan G. in Overasselt bij het grote geweldsincident om het leven kwam, gaat niet door. En voor het geweld dat in de nacht van maandag op dinsdag in het Gelderse Overasselt plaatsvond, is opnieuw iemand opgepakt. Het gaat om een 26-jarige Belg. Vanmorgen vroeg heeft in Zaandam bij een huis aan de Rode Zee een ontploffing plaatsgevonden. In Zaandam zelf en omgeving zijn de laatste tijd ernstige geweldsincidenten. De regionale regering van Ceuta vindt het een grote fout om de haven van de Spaanse exclave als tijdelijke opvang voor migranten te gebruiken. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag krijgen we met wat bewolking, maar ook veel zonneschijn te maken. Bij een zwak tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 24 graden in het zuiden van het land. Vanavond raakt het bewolkt, maar het blijft grotendeels wel droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is vannacht 10 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. De wind draait van zuid naar zuidwest en het ziet er naar uit dat het droog blijft. Aan de kust wordt het 20 tot 23 graden, elders 24 tot lokaal 29 graden. En dat is aan de oostgrens en in Limburg. Vanaf dinsdag is het weer gedaan met het zomerweer. Er trekt een regengebied over het land en daarna volgen nog wat buien. De wind zit in de zuidwesthoek en is stevig. In de middag tikt de thermometer de 18 à 19 graden aan. Voor woensdag wordt een mix van felle buien en zonnige perioden verwacht. Gemiddeld wordt het overdag een graad of 18. Dit was het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee bijzonderheden in Gelderland deze zondagmiddag. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En de N346 Zutphen-Hengelo is in beide richtingen dicht tussen Voorde en Almen. Dit komt door een ongeluk. Verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Play that funky music, Wild Cherry, tijdens het lunchpakket. Ja, het boterhampakketje wordt steeds kleiner, maar we zijn er nog tot aan 2 uur. En ja, het is natuurlijk Airborne maand, dus de Airborne is weer van start. En zo ook in Arnhem. Als je in de buurt woont van Arnhem, kun je kijken bij de Eusebiuskerk. Want daar is wel een hele bijzondere voorstelling. Er staan namelijk een aantal soort zwarte silhouetten eigenlijk tentoongesteld. Dit is ter nagedachtenis van de gesneuvelde Britse commando's. Dus de tientallen silhouetten staan in het schip van de kerk. En het heet dus Standing with Giants. Nou, over giants gesproken, Calvin Harris.

Juli, juli, juli. Ja, alles mag, niks moet. Nou, dat programma is nog niet hoor. Je hoorde Bert Henning hier op Connect. De streken hoeven vanmiddag helemaal met nu. Pink.

De Balsa Magnetic hier op Connect. Hier op jouw zondag, het staartje van het weekend en ook het staartje van dit programma. Want we zijn er weer doorheen voor het lunchpakket voor deze week. En ja, ik wil toch nog even met je doornemen, want er wordt natuurlijk vandaag ook nog gevoetbald. FC Groningen tegen FC Twente, daar is de stand momenteel 2-2. Ook nog SC Telstar tegen Cambuur, die spelen vanmiddag ook nog rond 2:30. En SC Heerenveen en AZ, die spelen ook dezelfde tijd. En de mannen van ADO Den Haag om 16:45 tegen Fortuna Sittard. Dus ja, dat belooft een leuke wedstrijd te worden. Ja, het zit er weer op dus. Volgende week zijn we er gewoon weer. Misschien met Ton, zonder Ton. Ik laat het nog even in het midden. Maar ik ben er gewoon weer aanstaande vrijdag. Met het lunchpakket ook weer. Maar dan met de grootste Guilty Pleasure hits. Dus ja, dat wordt weer één groot feest worden. Ik zeg voor nu alvast een heel fijn weekend. En tot vrijdag.

De lekkerste classics en de beste hits. Connect. Politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Telegraaf meldt dat in het Noord-Hollandse Middenbeemster een 65-jarige vrouw bij een misdrijf in haar woning om het leven is gekomen. Een 29-jarige verdachte is opgepakt. Het zou mogelijk om een familiedrama gaan. Volgens omwonenden is de zoon van het slachtoffer gearresteerd, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan. De verdachte werd gisteravond aangehouden en zou in het bezit van een mes geweest zijn. De politie is op zoek naar getuigen. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental ondertussen naar 1384 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1341 mensen om en in Tibet minstens 43. Ruim anderhalve week geleden werd het gebied plotseling door het natuurgeweld getroffen. Er worden nog altijd veel mensen vermist, zo'n 5000 in Nepal en ruim 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlandse toeristen. Gisteravond rond 9 uur lokale tijd zijn bij een busongeluk op het Kaapverdische eiland Fogo zeker 25 mensen omgekomen, waaronder de chauffeur. 12 inzittenden zijn ernstig gewond geraakt. De bus raakte van de weg en stortte 30 meter naar beneden in een ravijn. Aan boord van de bus zouden leerlingen van middelbare scholen gezeten hebben. De reddingswerkers zijn nog altijd op de plaats van het ongeluk. De afgelopen dagen hebben meer dan 25.000 mensen de laatste eer aan de overleden Noorse koning Harold bewezen. Gisteren was de drukste dag, toen liepen er een kleine 7.000 mensen langs de baar. Omdat het zo druk is, zijn de openingstijden van de kapel aangepast. Vandaag en morgen kunnen mensen tot 11 uur 's avonds terecht om hun koning de laatste groet te brengen. Woensdag vindt in de Domkerk in Oslo de staatsbegrafenis plaats. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Er staat 6 kilometer file met een half uur oponthoud. En de N346 Zutphen-Hengelo is in beide richtingen dicht. Tussen Voorden en Almen ook door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfhezen en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfhezen. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezenweg in Wolfhezen. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Het Connect Weekend.
2: Connect

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Telegraaf meldt dat in het Noord-Hollandse Middenbeemster een 65-jarige vrouw bij een misdrijf in haar woning om het leven is gekomen. Een 29-jarige verdachte is opgepakt. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental ondertussen naar 1384 opgelopen. Gisteravond rond 9 uur lokale tijd zijn bij een busongeluk op het Kaapverdische eiland Vogel zeker 25 mensen omgekomen, waaronder de chauffeur. 12 inzittenden zijn ernstig gewond geraakt. De afgelopen dagen hebben meer dan 25.000 mensen de laatste eer aan de overleden Noorse koning Harold bewezen. Woensdag vindt in de Domkerk in Oslo de staatsbegrafenis plaats. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A12. Er gebeurde ook een ongeluk, maar alle rijstroken zijn gelukkig wel weer vrij. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Culemborg een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rond het middaguur had een kleine 35% van de stemgerechtigden in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een stem uitgebracht. Dat was ruim 12% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2021. De stembureaus gingen vanmorgen om 8 uur open en er kan tot 6 uur vanavond gestemd worden. Direct nadat de stemlokalen hun deuren sluiten, komen media met de eerste prognoses. Voor die tijd mag er geen informatie over het stemgedrag gedeeld worden, maar volgens de peilingen wordt Alternatieve Für Deutschland in Sachsen-Anhalt de grootste partij.

0: Ze kwamen op het station van Kiev aan en werden ontvangen door het Oekraïense onderhandelingsteam. Later vandaag praten de Amerikanen ook met de Oekraïense president Zelensky. Witkoff en Kushner hebben gisteren met de Russische president Poetin gesproken. Hij heeft een voorstel gekregen om de oorlog te beëindigen. PSV-speler Ruben van Bommel had gisteren rood moeten krijgen in het duel Ajax-PSV. Dat zegt KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. De PSV'er liep hard door op tegenstander Aaron Bouwman, die na deze actie naar het ziekenhuis moest. De scheidsrechter heeft een verkeerde beslissing genomen om Van Bommel alleen maar geel te geven, vindt Van Meenen. Het is op dit moment onduidelijk hoe het met Ajax-ziet Bouwman gaat. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht door een ongeluk bij Culemborg. De linkerrijstrook is hier dicht en dit kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sappersen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Rond het middaguur had een kleine 35% van de stemgerechtigden in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een stem uitgebracht. Dat was ruim 12% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2021. Rond dit tijdstip start de grote prijs van Italië. De Nederlander Max Verstappen begint vanaf de vijfde plek. Max Verstappen heeft weinig hoop op een goede afloop. Tijdens de kwalificatie had hij problemen met de auto en de motor. Hij zei, ik heb minder vermogen dan een Fiat Punto. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen. En van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. PSV-speler Ruben van Bommel had gisteren rood moeten krijgen in het duel Ajax-PSV. Dat zegt KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Menen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag krijgen we met wat bewolking, maar ook veel zonneschijn te maken. Bij een zwak tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 24 graden in het zuiden van het land. Vanavond raakt het bewolkt, maar het blijft grotendeels wel droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is vannacht 10 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. De wind draait van zuid naar zuidwest en het ziet er naar uit dat het droog blijft. Aan de kust wordt het 20 tot 23 graden, elders 24 tot lokaal 29 graden. En dat is aan de oostgrens en in Limburg. Vanaf dinsdag is het weer gedaan met het zomerweer. Er trekt een regengebied over het land en daarna volgen nog wat buien. De wind zit in de zuidwesthoek en is stevig. In de middag tikt de thermometer de 18 à 19 graden aan. Voor woensdag wordt een mix van felle buien en zonnige perioden verwacht. Gemiddeld wordt het overdag een graad of 18. Dit was het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is de vertraging tussen Geldermalsen en knooppunt Everdingen een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Goedemorgen.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 11:58 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. De Amerikanen kregen vanmiddag een rondleiding door de Sint-Sofia-kathedraal in Kiev. Deze kathedraal staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Terwijl Witkoff en Kushner gisteren met de Russische president Poetin over het beëindigen van de oorlog spraken, kondigde Zelensky aan dat Oekraïne het einde van de oorlog dichterbij wil brengen. Nigeria onderzoekt het plotselinge vertrek van de taxi-app Uber uit het land. Zonder waarschuwing werden woensdag de activiteiten van het Amerikaanse techbedrijf in Nigeria en Oeganda gestaakt. Er wordt gekeken naar de manier waarop ze zijn vertrokken, vooral wat betreft niet nagekomen diensten aan klanten. Het vertrek zou met een grote reorganisatie te maken hebben. Zo'n 10% van het personeelsbestand wordt geschrapt. Volgend jaar doet Gianni Infantino gewoon weer mee aan de FIFA-voorzitterverkiezingen. De huidige baas van de Wereldvoetbalbond staat onder druk nadat hij beticht werd van onder andere machtsmisbruik, zelfverrijking en het eigenhandig nemen van beslissingen. Afgelopen zomer lekte een plan uit waarin Infantino aandelen en rechten van het wereldkampioenschap aan private investeerders wilde verkopen. In april kondigde Infantino aan zich opnieuw verkiesbaar te stellen en dat is nog steeds het geval. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Wij zijn Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. Nigeria onderzoekt het plotselinge vertrek van de taxi-app Uber uit het land. Zonder waarschuwing werden woensdag de activiteiten van het Amerikaanse techbedrijf in Nigeria en Oeganda gestaakt. Volgend jaar doet Gianni Infantino gewoon weer mee aan de FIFA-voorzitterverkiezingen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Life is short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Kiev onderhandelen de Oekraïense president Zelensky en zijn team met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Bij die gesprekken zijn ook vertegenwoordigers uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland aanwezig. Witkoff en Kushner kwamen eerder vandaag met de trein in Kiev aan. De Amerikanen moesten vannacht van Rusland naar Polen vliegen en daarna urenlang in de trein zitten omdat er Russische luchtaanvallen op Oekraïne gaande waren. Op de Amsterdamse Dam zijn vanmiddag de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Zo'n 200 tot 300 mensen uit de Nederlandse en Nepalese gemeenschap waren daarbij aanwezig en kwamen hun solidariteit betuigen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een verwoestende vloedgolf. Bijna 1400 mensen zijn bij deze ramp omgekomen.

0: vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 1 minuut voor 12 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Het weer. Vanavond bewolkt, maar wel grotendeels droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is komende nacht 10 tot 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar is de vertraging bij knooppunt Hoevelaken 10 minuten. En ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file. Bij Barneveld een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Zon, zee en zomer. Dit is Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Kiev onderhandelen de Oekraïense president Zelensky en zijn team met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Op de Amsterdamse Dam zijn vanmiddag de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Zo'n 200 tot 300 mensen uit de Nederlandse en Nepalese gemeenschap waren daarbij aanwezig en kwamen hun solidariteit betuigen. Komende woensdag zal de Noorse koning Haakon achter de kist van zijn overleden vader Harold naar de Domkerk in Oslo lopen. Dat doet Haakon samen met zijn zus Martha Louise en zijn kinderen. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Vanuit het westen neemt de bewolking toe met een kleine kans op wat regen. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidoosten. De nacht blijft overwegend droog. De temperatuur varieert van zo'n 10 graden in het noorden tot 16 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met ook al snel zonnige periode. 'S Middags laat de zon zich veel zien en blijft het droog bij zo'n 24 graden in het westen tot 29 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige zuidwestelijke wind die aan de zuidwestkust vrij krachtig tot krachtig is met windkracht 5 of 6. Morgenavond komt er vanuit het westen meer bewolking bij met ook kans op een bui. Na morgen krijgen we wisselvallig weer met op dinsdag en woensdag vrij veel wind. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rond deze tijd sluiten in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt de stembussen. De radicaal-rechtse AfD stevend volgens de peilingen af op een grote verkiezingszege met zo'n 41% van de stemmen. En daarmee zou de partij voor het eerst alleen kunnen gaan regeren in een Duitse deelstaat. De CDU staat op ruime afstand en meerdere kleinere partijen dreigen de kiesdrempel van 5% niet eens te halen. De AfD geldt als extremistisch. Een voorlopige uitslag wordt later vanavond of mogelijk vannacht verwacht. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Een pand van de Hogeschool Utrecht blijft naar verwachting 2 weken dicht door waterschade. Zo'n 3500 studenten kunnen daardoor voorlopig niet naar hun lessen en krijgen online onderwijs. De schade ontstond op vrijdag toen tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding afbrak en er veel water vrijkwam. Dat verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. Daardoor zit het pand op Utrecht Science Park nu zonder stroom. Experts onderzoeken de schade. En China steekt zo'n 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars om de financiële buffers te versterken en de economische groei op peil te houden. Zeker 8 financiële instellingen krijgen nieuw kapitaal, waarvan ruim 80% door de overheid wordt gefinancierd. De Chinese banken hebben last van lagere winstmarges doordat ze veel goedkope leningen moeten aanbieden. De regering in Peking wil ondanks de afzwakkende economie dit jaar een groei van 4,5 tot 5% halen. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Op 13 september kun je in de Lommert in Arnhem terecht bij het Repair Café. Heb je een kapotte stofzuiger, een laptop die niet goed werkt of een kledingstuk met een losse naad? Gooi het dan niet weg, maar neem het mee naar het Repair Café. Vrijwilligers bekijken of het probleem opgelost kan worden en helpen waar mogelijk met de reparatie. Zo krijgen kapotte spullen een tweede leven. Het Repair Café is geopend van 10:30 tot 1 uur en vindt plaats aan de Spijkerstraat in Arnhem. World Cleanup Day komt er weer aan op 19 september. Op deze dag worden tussen 10 en 12 uur opruimacties gehouden in de binnenstad van Arnhem. Vrijwilligers helpen mee om zwerfafval te verzamelen, wat essentieel is voor een schonere planeet. Materialen zoals hesjes en handschoenen worden verzorgd. Meld je aan via arnhemshart.nl. Turmacultuurfabriek in Zevenaar verandert op 19 september van 12:30 tot 17:30 in een ontmoetingsplek voor boekenliefhebbers. Tijdens het Boektok-festival van Kunstwerk komen schrijvers, boektokkers, vertalers en onderzoekers samen. Het programma laat zien hoe boeken via sociale media nieuwe lezers bereiken. Zo is er aandacht voor schrijvers die hun publiek via TikTok vonden, maar ook voor grote literaire successen en bekende vertalingen. Meer informatie lees je op liemerskunstwerk.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Overal thuis.
2: Overal thuis. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Rond deze tijd sluiten in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt de stembussen. De radicaal-rechtse AfD stevend volgens de peilingen af op een grote verkiezingszege met zo'n 41% van de stemmen. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Een pand van de Hogeschool Utrecht blijft naar verwachting 2 weken dicht door waterschade. Zo'n 3500 studenten kunnen daardoor voorlopig niet naar hun lessen en krijgen online onderwijs. En China steekt zo'n 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars om de financiële buffers te versterken en de economische groei op peil te houden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou.

Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten.
1: De regio hoor je hier.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanuit het westen neemt de bewolking toe met een kleine kans op wat regen. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidoosten. De nacht blijft overwegend droog. De temperatuur varieert van zo'n 10 graden in het noorden tot 16 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met ook al snel zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich veel zien en blijft het droog bij zo'n 24 graden in het westen tot 29 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige zuidwestelijke wind die aan de zuidwestkust vrij krachtig tot krachtig is met windkracht 5 of 6. Morgenavond komt er vanuit het westen meer bewolking bij met ook kans op een bui. Na morgen krijgen we wisselvallig weer met op dinsdag en woensdag vrij veel wind. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De CDU in Sachsen-Anhalt erkent een flinke verkiezingsnederlaag. Partijleider en deelstaatpremier Schulze noemt de uitslag een nederlaag en feliciteert de grote winnaar, de radicaal-rechtse AfD. De CDU komt uit op 18,5% van de stemmen volgens de eerste prognoses. Bij de vorige verkiezingen was dat twee keer zoveel. Daarmee verliezen de CDU, SPD en FDP hun meerderheid in het deelstaatparlement. De opkomst was juist opvallend hoog. Ruim driekwart van de kiezers bracht een stem uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel is geworden. Bij de 86-jarige oudvorstin is een bloedophoping in de heup vastgesteld en ook is ze licht uitgedroogd. Volgens het Deense koningshuis maakt ze het naar omstandigheden goed en is ze ook goed gemutst. Wel blijft Margrethe na verwachting een week in het ziekenhuis voor observatie en behandeling. En door haar opname kan ze woensdag niet in Oslo zijn bij de uitvaart van de Noorse koning Harald V. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon is omgekomen, 2 anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De CDU in Sachsen-Anhalt erkent een flinke verkiezingsnederlaag. Partijleider en deelstaatpremier Schulze noemt de uitslag een nederlaag en feliciteert de grote winnaar, de radicaalrechtse AfD. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel is geworden. Bij de 86-jarige oudvorstin is een bloedophoping in de heup vastgesteld en ook is ze licht uitgedroogd. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een busongeluk op het Kaapverdi-eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers. Ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De radicaal-rechtse Alternatieven voor Deutschland is bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met ruim 44% van de stemmen veruit de grootste partij geworden. De Groenen, Die Linke en de SPD reageren geschokt op de uitslag. Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de deelstaat. De Groenen haalden met zo'n 9% wel hun beste resultaat ooit in Sachsen-Anhalt. De drie partijen krijgen ieder tussen de 8 en 8,5% van de stemmen, maar ze sluiten een regeringscoalitie met de AfD opnieuw uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een busongeluk op het Kaapverdi-eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De radicaal rechtse Alternatieven voor Deutschland is bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met ruim 44% van de stemmen veruit de grootste partij geworden. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanuit het westen neemt de bewolking toe met een kleine kans op wat regen. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidoosten. De nacht blijft overwegend droog. De temperatuur varieert van zo'n 10 graden in het noorden tot 16 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met ook al snel zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich veel zien en blijft het droog bij zo'n 24 graden in het westen tot 29 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige zuidwestelijke wind die aan de zuidwestkust vrij krachtig tot krachtig is met windkracht 5 of 6. Morgenavond komt er vanuit het westen meer bewolking bij met ook kans op een bui. Na morgen krijgen we wisselvallig weer met op dinsdag en woensdag vrij veel wind. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. Bij een busongeluk op het Kaapverdisch eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers, ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De film Spider-Man Brand New Day heeft in de Verenigde Staten een nieuw record gevestigd. De film bracht daar binnen 6 weken 900 miljoen dollar op en dat is sneller dan welke film ooit. Het vorige record stond op naam van Star Wars The Force Awakens uit 2015. Ook wereldwijd doet de film het goed met inmiddels meer dan 2,3 miljard dollar aan opbrengsten. Het is de vierde Spider-Man film met Tom Holland in de hoofdrol. In Nederland trekt de film na 6 weken ook nog altijd volle bioscoopzalen. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. Bij een busongeluk op het Kaapverdisch eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De film Spider-Man Brand New Day heeft in de Verenigde Staten een nieuw record gevestigd. De film bracht daar binnen 6 weken $900 miljoen op en dat is sneller dan welke film ooit. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. En de Israëlische premier Netanyahu heeft opdracht gegeven om enkele kolonistenposten op de westelijke Jordaanoever te ontruimen. Dat zegt minister van Financiën Smotrich, die het niet eens is met die beslissing. Volgens Israëlische media zou de VS druk op Netanyahu hebben uitgeoefend om buitenposten te ontruimen die zijn gebouwd zonder officiële toestemming van Israël. Maar de premier bevestigt dat niet. Israël kondigde eerder juist uitbreidingen van die nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aan. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. En de Israëlische premier Netanyahu heeft opdracht gegeven om enkele kolonistenposten op de westelijke Jordaanoever te ontruimen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Radio voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is